0: één persoonswijziging daar, Somerville Vermalen. Is dat de betere man in vorm?
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem niet laten starten tegen Tunesië. Dat had hij al verdiend. Maar de risico van een tweede gele kaart wilde ik niet pakken. Omdat hij op heel korte termijn gewoon het geweldig doet. En meer dan wie dan ook verdient om te spelen.
0: Heel succes. Ik denk namens een heel land dat om 3:00 PM is het, hè, voor de tv zit.
1: Ja, dat klopt. Het is even wennen. Dat we hier in een eilandere tijdzone zitten. En, dus laten hopen de mensen die kijken dat ze genieten. En uiteindelijk met een mooi resultaat.